0: en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij 4 onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en 1 zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in 2 sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

We got news.

Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Gerardsperse Steenweg in Aspelare is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be. Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van...

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseir en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Gerardsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: We love Nienhoven.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagbomen aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseir en de Pannen, waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Gerardsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: We love Nienhoven.

0: Ninove. Nieuws.
1: In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseir en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Gerardsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be. Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseir en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Gerardsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
9: Juwelier Nachtergale,
10: we helpen je graag.
8: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
11: Zeg, zin in een koffietje?
12: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
11: Ah, wel, we doen het allebei.
12: Ja.
8: Yes. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
13: Ninja Shopping.
8: Dubbel plezier van hier.
14: We love Ninov.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseir en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova, schat. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Geraardsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale.
3: We helpen je graag.
4: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en het personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
3: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our allies. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
2: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Brommers, Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Gerardsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
6: Juwelier Nachtergalen.
7: We helpen je graag.
5: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
8: Love Minoff.
9: I don't know.

beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: nog veel meer. Festiloco. Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets. Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai.

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Gerardsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Yeah, yeah. We love Nienhoven.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in de Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
3: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
2: Er was een tijd lang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Gerardsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninhoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninhoven.be.
2: Love Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in de Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
3: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
2: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: en Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Geraarsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag. Yeah,
4: yeah. We love Minof.
5: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één van de slachtoffers gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast, 2 anderen zijn nog niet gevonden. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Een heel goeiemiddag.

Kenya Grace en Strangers hier bij Radio Ninove. Het was afgelopen week ontzettend warm hier in Ninove, moet ik jou ongetwijfeld niet vertellen. Maar er viel ook heel wat nieuws te rapen in de stad. En kijk eens aan, de komende twee uur krijg je een samenvatting van al het nieuws uit Ninove van de afgelopen week. Dat en alleen maar de beste muziek, net zoals deze. Hello.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

de zomerse vibes van Taylor Swift hier bij Radio Ninoven. Heel wat sportief nieuws afgelopen week in Ninoven, onder meer over de Special Olympics Belgium, want de inwoners van Schoonderhagen hebben maar liefst 51 medailles behaald op die Spelen. Schoonderhagen, dat is een voorziening voor mensen met een mentale beperking in Pollaren. In totaal waren er 32 atleten en 10 begeleiders aanwezig op de Special Olympics van Belgium. En kijk eens aan, 51 medailles, een dikke proficiat.

Imagine Dragons en Thunder. Vandaag hopelijk niet boven Ninove. Afgelopen nacht hier en daar toch wel wat lichtflitsen gezien. In ieder geval geen donderwolk, maar wel een vrolijke man die klaar zit, Kurt, met een update van het nieuws. Dat is voor na deze Kid Krol en de Coconuts.

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Gerardsperse Steenweg in Aspelare is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
6: Juwelier Nachtergalen.
7: We helpen je graag.
8: Yeah, yeah. Radio Nienhoven.
9: We love Nienhoven.

Madonna en Hang Up, helemaal uit 2005 hier bij Radio Ninove. Afgelopen week ontzettend warm in Ninove, maar het regende toch wel een beetje. Het regende geld voor KVK Ninove, want de stadsbestuur van Ninove voorziet een subsidie van 350.000 euro voor de heraanleg van het kunstgrasveld van KVK Ninove. Het veld ondergaat momenteel een grondige renovatie. De bovenste toplaag van het veld wordt volledig vervangen. Maar opvallend, vorige week raakte ook bekend dat de Vlaamse overheid over de brug komt met een subsidie van meer dan 84.000 euro. Dus even snel tellen, dat is ongeveer een 430.000 euro subsidie die zij krijgen om het kunstgrasveld te vervangen. De burgemeester liet ook weten dat andere sportclubs, andere voetbalclubs uit de buurt ook binnenkort misschien wel een subsidie kunnen ontvangen.

Geweldige plaat, hè? Chaka Khan en Ain't Nobody. Het is bijna 1 uur. Tijd voor een spannend momentje in deze show. Want ik ben hem afgelopen week, denk ik, tegengekomen. En met hem bedoel ik dan wel, volgens mij, de zomerhit van 2026. Het kan ook zijn dat ik er volledig naast zit, maar mijn buikgevoel laat me niet vaak in de steek. Dat is een plaat waarvan ik dacht, die gaan we deze zomer nog heel vaak horen. Dus onthoud dit moment, Booza en Magnetic. En hij klinkt zo.

0: Gevenou heeft wel echt potentieel om een zomerrit te worden. Hè? Dit jaar 2026, Boeza en Magnetic. We gaan het samen ontdekken deze zomer hier bij Radio Ninove.
1: Radio Ninove.
2: Goedemiddag.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. Vijf goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. Vier van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. Eén van hen was gisteren al bevrijd. Twee mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
1: Radio Ninove.
3: En goedemiddag. Even meteen direct duidelijk maken. Nee, er zitten dit uur geen muzikaal verborgen boodschappen in de uitzending. Goed? Oké, dat gezegd zijnde, wees welkom.

Cameraton Be Mine hier bij Radio Ninove. Nog tot 2 uur krijg je een samenvatting van al het nieuws uit Ninove van afgelopen week. Dat en alleen maar de beste muziek, net zoals deze van Bon Jovi.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Brommers, Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai.

0: Maan Smit en Stargazing bij Radio Nienhoven. In het Stadspark van Nienhoven is afgelopen week de 16e editie van de parkconcerten voorgesteld. 4 zomeravonden lang zorgen artiesten voor muziek en sfeer in het Stadspark. En Benjamin Adam van Maspoer, de organisator, vertelt wie er deze zomer allemaal naar Nienhoven komt.
1: De eerste is Prins Tim. Prins Tim die gaat beginnen met Jim dan, Tim en Jim. Die gaan eigenlijk het park beginnen opwarmen voor de Romeo's, waar Nadan Jens met zijn liveband het park volledig gaat afbreken. Het tweede parkconcert is Gene Thomas, de grotere naam, dat er gaat zijn met dan de Nienhofse rockband Nobi, dat daar ook gaat zingen, met Ries ook van The Voice nog geweest. Het derde parkconcert is echt een ambiance parkconcert met Dansbar, dat zijn de mannen uit Liedekerk, met ook blazers bij, en onze Nienhofse helden dan Bram en Lennart. En het laatste is echt de grootste naam dat dan komt. Eerst hebben we Albino Zero, en dan is het Kleinmans en Van Heel dat eigenlijk het park, onze parkconcertenreeks op een zeer leuke manier gaan afsluiten.

Fleming en Meteor en niet nodig. Wat we wel nodig hebben is een update van het nieuws uit Nienhoven zometeen. Kurt is klaar en hij gaat het onder meer hebben over het cashpunt in Aspelaren en ook over wegenwerken in de deelgemeente. Maar dat is voor na deze. De Doobie Brothers en What a Fool Believes. Goedemiddag.

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Geraardsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale.
3: We helpen je graag. Yeah,
4: yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

All I Wanna Do. Helemaal terug naar 1994 hier bij Radio Nienhoven. In het Nijgenbos is de Kruiselpaal teruggeplaatst vorige week. Dat is een paal die het hoogste punt van Nienhoven aanduidt. De paal die werd in 2022 geplaatst, maar 2 jaar daarna verdween die door vandalisme. De nieuwe paal staat nu dus hoog en droog opnieuw in het bos. Meer bepaald op 89 meter boven de zeespiegel.

net over de Kerzelpaal in het Nijgenbos van Ninove. Maar er is nog nieuws over natuur en bossen. Want in Oost-Vlaanderen geldt momenteel code geel voor brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden. Door het droge weer beginnen de natuurgebieden steeds verder uit te drogen, waardoor het risico op natuurbranden toeneemt. De bosbeheerders en de brandweerdiensten die volgen de situatie nauwgezet op en zijn ook extra waakzaam. En ook de brandtorens die worden bemand op basis van voortdurende risicoanalyses. Dus wees voorzichtig als je in een bos en natuur gaat wandelen en laat zeker geen vuur of sigarettenpeuk achter.

The Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Zometeen gaan we verder dansen op de beste muziek samen met Sven. Die is er na 2 uur. Heel graag tot volgende week.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. 5 goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. 4 van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. 1 van hen was gisteren al bevrijd. 2 mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.

is Alex Warren. Het is een fever dream. Het is daarmee alle 9 over 2 op deze zonnige zomerse zaterdag namiddag. Bedankt aan Robbe voor de afgelopen 2 uur, de week van Ninove. Volgende week is hij er dus opnieuw bij, want dan is er een nieuwe week weer de revue gepasseerd. Tot 6 uur vanavond blijf ik hier bij jou. En dat doen we natuurlijk met de allerbeste muziek. Camille staat klaar. Ze geeft het over Rihanna. Na deze Alice Moye.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Lansing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Lekker zomers met Camille op de radio en haar Rihanna. Het kunstplatform Ruimte 193, zij presenteert voor de allereerste keer een duo-expo van respectievelijk Helga Verdoot enerzijds en Christian van Raamdonk anderzijds. Je kan deze dubbele tentoonstelling gaan bekijken in Ruimte 193 uiteraard in de Albertlaan, nummertje 193 hier in Nienhoven. Dat kan dit weekend nog, vandaag en morgen. En ook volgend weekend zijn de deuren daar geopend. Telkens in de namiddag, telkens tussen 2 en 6. Kan je dus gaan kijken naar de kunstwerken van Helga Verdoot en Christian van Raamdonk. Zometeen James Archer en Anne-Marie. Maar eerst back to the 90s met C.C. Penniston.

0: 95 FM.
1: Radio Ninove. You know.

was dat. Misschien ga je wel wandelen deze zaterdag namiddag. Dan heb ik misschien een leuke stopplaats, een tussenhalte voor jou. Want het huis in Okegem, daar kunnen jong en minder jong elkaar ontmoeten bij een tasje koffie of thee en een stukje taart. Want met de hulp van La Lorraine Bakery Group werd daar namelijk een bakkersproject aan toegevoegd. Het huis dat is gelegen in de oude pastorie van Okegem aan de Frans van der Perrekaai nummertje 2. Dus als je daar in de buurt bent, weet je wat jouw

Maxi Priest. En Close to You, ik weet niet of dat zo'n heel goed idee is bij dergelijke temperaturen. We gaan richting het nieuws van 3 uur, dat krijg je van Dominique. Ik heb nog Lionel Richie voor je klaarstaan. Dancing on the Ceiling, als dat maar goed komt. Maar eerst gaan we de baan op. De Old Town Road, die ligt voor ons.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. Vijf goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. Vier van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. Eén van hen was gisteren al bevrijd. Twee mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Hoeveel volgers zouden ze hebben? Imagine Dragons, wel best wat aantal, denk ik. Hè. Follow You was dat hier bij Radio Nino. Het is 7:07 op deze zaterdagnamiddag. De laatste zaterdag van de maand mei. En ook misschien wel de laatste zomerse dag, want de volgende dagen die kondigen zich toch wel iets minder zomers aan. Maar goed, we gaan er volop van genieten, zoals ook van de muziek die wij jou hier serveren. De allerbeste muziek bij Radio Nino. Zoals ook deze Cheryl

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Jammers, Ruben van Gucht, Black Prince, Ronny Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

So easy. Hopelijk kunnen onze studenten dat ook zeggen binnenkort als hun examen voor hun neus ligt. It's oh so easy. Maar dan moeten ze natuurlijk wel studeren, hard studeren. En dat kan, want nog tot en met zondag 5 juli kunnen studenten opnieuw terecht in de studiezaal in de Berdam langs de Brusselse Steenweg hier in Ninove. Om samen dus in alle rust te studeren. En die studiezaal die is op weekdagen geopend vanaf 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. In het weekend begint het pas om 9 uur tot 8 uur 's avonds. Een plekje reserveren is wel niet mogelijk. Het is kwestie van gewoon op tijd te komen en zo zorgen dat je een plaatsje daar hebt. Meer info vind je trouwens op de Facebookpagina Studeren in Ninove. Ga daar zeker en vast eens kijken. Zometeen Laura Tesoro, What's the Pressure? Maar eerst Back to the 90s met The Cure.

donderdagavond onderging ze nog een spoedoperatie aan de appendix en gisterenavond toen zat ze opnieuw in haar draaistoel tijdens de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Deze Laura Tesoro, what's the pressure? Absolute no pressure. Trouwens, The Voice van Vlaanderen werd gewonnen door Bas, moest je het gemist hebben. Het weerbericht dan ook heel belangrijk. Het is momenteel droog, de zon die schijnt volop, wat lichte bewolking hier in Ninove en aangenaam warm met temperaturen die flirten met de 30 graden. Later deze namiddag is er wel kans op buien of onweer, dat kan ook vanavond of vannacht zijn. Morgen meestal droog met zon en iets minder warm dan vandaag het geval is, zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw kans op buien in de loop van de dag, maar hopelijk en hoogstwaarschijnlijk gaan we het ook maandag droog houden. Zometeen het nieuws uit Ninove, maar eerst status quo.

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Geraardsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag. Yeah, yeah.
4: Radio Nienhoven. We love me.

Die Editors en Papillon. Zullen we het even over vlinders hebben? Over de Atalanta bijvoorbeeld, de dagpauwoog, het kleine koolwietje uiteraard, mag niet ontbreken, de citroenvlinder en de kleine vos. Het zouden zomaar vragen kunnen zijn in een quiz. En over een quiz gesproken, naar aanleiding van de 10e editie van Levensloop Aalst dat er dit jaar staat aan te komen in september, wordt er nu de Levenshoop Quiz georganiseerd. Er wordt daar gespeeld in teams van maximum 5 personen, dat mogen er dus ook 4 zijn. Deelnemen, het kost €30 per team. Inschrijven, dat kan je doen via een link die we voorzien hebben in onze activiteitenkalender op radioninove.be. De Levenshoopquiz die vindt aanstaande vrijdag plaats in de kerk in de Geraarsbergse Steenweg in Terjoden. Ze beginnen er daaraan nu vrijdag om 8 uur. Dus je hebt nog een klein beetje tijd om jou voor te bereiden. Als je meedoet, heel veel succes en heel veel plezier uiteraard. Nu, Meteor, Nachtregen.

zijn we dat niet allemaal, foreigner. Als ik komende zomer naar Zweden op vakantie ga, ben ik ook daar dus een buitenlander, een foreigner. I want to know what love is. Wel, misschien vind je die liefde wel in een nieuwe job, in een nieuwe uitdaging. En de stad Ninove heeft verschillende vacatures openstaan. Onder andere een verpleegkundige, daar zijn ze naar op zoek, voor het woonzorgcentrum. Ook een deskundige ruimtelijke ordening, een diensthoofd jeugd en sport, ook een vakman, vakvrouw, expert elektricien. Wordt gezocht, evenals een deskundige coördinatiecultuur. En ga zo nog maar eventjes door. Je vindt al deze jobs, de functieomschrijvingen, de aanwervingsvoorwaarden en ook de selectieprocedures. Het staat allemaal op de stedelijke website. Ga zeker eens kijken, ninove.be. Tijd nu om er nog eens een ferme lap op te geven hier op jouw zaterdagnamiddag. The New Religion, dit is Bebe Rexha samen met Faithless.

ja, die heeft duidelijk iets goed te maken. You are my angel. Shaggy was dat hier bij Radio Nino. Het wordt zometeen 4 uur. Tijd dan voor een nieuwsupdate. Jeroen Verkruijsen, hij gaat daarvoor zorgen. Ik heb nog 2 leuke, fantastische platen voor jou. Brian Adams staat klaar. Run to you. Maar eerst en français. Est-ce que tu m'aimes encore? Dit is Maître Gims.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op de snelweg E40 in Jabeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
3: En een aantal jaar gaan we eigenlijk heel prats op de slogan waar we mee al een aantal jaar naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
2: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Medicine, dat is de nieuwste single van Milk Ink. Dit was nog een keertje hun vorige Unstoppable. Tot 4:09 op zaterdag namiddag. Jij luistert naar Radio Ninove. Welkom erbij. Zometeen Dua Lipa en Angèle.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
4: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
5: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
7: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
8: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
9: Bestie Loco! Nog fouter, nog stouter!
10: Let me say yeah!
9: Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
11: Ah, shit. Here we go again.
9: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets!

Dua Lipa samen met Angèle en Fever. En de Waalse zangeres Angèle, ze heeft een nieuwe liefde. Dat heeft ze bekendgemaakt in een Britse podcast. Het gaat om een persoon die trouwens geen woord Frans spreekt. Jawel, vooral als ze ruzie maken, wordt dat een beetje moeilijk volgens Angèle. Maar wie die nieuwe liefde is, wel, dat mogen we alsnog niet weten. Misschien is het wel Dua Lipa, hè? Wie weet, het zou zomaar kunnen, Angèle. Iets helemaal anders nu. Het dierenasiel van Nienhoven hier organiseert dit weekend haar jaarlijkse eetfestijn. Er is daar keuze uit de verschillende hoofdgerechten en ook een veggie-alternatief is mogelijk. Meer vind je in onze activiteitenkalender op de website radioninhoven.be. Wat ik je wel nog mee kan geven is dat het eetfestijn dit weekend dus doorgaat in Trefpunt Winnik in de Bokkendries in Denderwindeke. Straks vanaf 5 uur kan je daar gaan smullen tot 9:30 vanavond. En ook morgenmiddag ben je er meer dan welkom van 11 tot 3 op het eetfestijn dus van Dierenasiel Nienhoven. Zometeen in je eigen taal Maxime en Babette, hoe dan ook. Maar eerst gaan we praten met Coldplay. Dit is Talk.

Er is geen ontkomen aan. Hoe dan ook, Maxim en Babette waren dat hier bij Radio Ninoven. Zometeen nieuws uit Ninoven. Dat krijg je van Kurt op deze zaterdag. Maar eerst gaan we even de weerkaarten bekijken. Hè, want dat ziet er nog altijd heel goed uit voor vandaag toch althans. Droog, volop zon en temperaturen die flirten met de 30 graden. In de loop van de namiddag en avond vooral is er wel kans op buien en onweer. Hou daar dus rekening mee. Morgen wordt een overwegend droge dag bij zo'n 24 graden zeer aangenaam. Dus maandag dan blijft het ook grotendeels droog, maar wel kans opnieuw op buien. En vanaf dinsdag is het volop buien en regen. Dus profiteer er nu van, nu het nog kan. Donna Summer op de radio. En ze heeft haar Bad Girls meegebracht.

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Geraarsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: Het is weekend, dus misschien geldt dit dan nog net ietsjes meer. You are free to do what you want. Dat was Ultra Natte hier bij Radio Ninove. Over 1 uur en 20 minuten ongeveer, dan begint de Champions League finale voetbal tussen PSG en Arsenal. Om 6 uur dus. En dat is opvallend vroeger dan andere jaren, want normaal is de aftrap voorzien om 9 uur 's avonds. Maar daar heeft de Europese Voetbalbond, UEFA, verschillende redenen voor. Ze willen het voor gezinnen en kinderen namelijk makkelijker maken om de grootste en tevens de belangrijkste clubwedstrijd van het seizoen te kunnen bijwonen. Dus straks om 6 uur reeds de aftrap van de match in het Hongaarse Budapest daar tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Het is maar dat je het weet.
1: Hear the clock ticking on the wall.

Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good? Puntje, puntje, puntje. En dan mag je zelf invullen, bijvoorbeeld, Wouldn't It Be Good dat de BIP van Ninove over e-readers zou beschikken? Wel, als dat jouw insteek is, dan heb ik goed nieuws voor jou, want dat is inderdaad zo het geval. Ze hebben hier e-readers in de BIP van Ninove. 3 in totaal liggen er daar klaar om uitgeleend te worden. En je kan dan zo'n e-reader dus lenen voor 3 weken met daarop 2 e-boeken. Meer informatie vind je op hun website ninove.bibliotheek.be/e-readers. ninove.bibliotheek.be/e-readers. Ga daar zeker en vast eens kijken. Zometeen de Black Eyed Peas voor jou na deze Teddy Swims Lose Control.

de Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Zometeen om 5 uur, dan brengt Jeroen Verkruijsen jou het nieuws. Tot zover heb ik Harry Styles nog voor jou. En de man heeft een van zijn concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam enkele minuten stilgelegd. En dat omdat een fan onwel was geworden. Op beelden is te zien hoe de Britse zanger de show onderbreekt om hulp in te schakelen. Concertorganisatoren zij waarschuwen ondertussen voor de risico's van urenlang in de rij staan, zeker gezien de huidige hitte uiteraard. De nieuwste single, American Girls, Harry Styles.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op de snelweg E40 in Jabbeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Ruijers. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
3: En een aantal jaren gaan we eigenlijk heel trots op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
2: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij Anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
1: Radio Ninove.

Die Die, dat is haar nieuwste single van deze Shakira. Die Die is eigenlijk Italiaans. Het staat, betekent zoveel als kom op, kom op. Dus Die Die, kom op. Geniet van de zon, geniet van het prachtige weer, geniet van het weekend en geniet van de

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah, wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

Belgische Ibe. En zijn Perfect Storm, ja, over stormen en onweders, daar gaan we het zo meteen over hebben in onze weerbericht. Eerst prettiger nieuws, want de Ninofse carnavalsvereniging Pretentje 2.0 houdt een spaghetti verkoop. Een spaghetti voor een volwassene betaal je 13 euro'tjes, een kinderspaghetti 7,5 euro. Voor 1 kilogram saus, bolognese saus of vegetarische saus, dat kan je ook kopen. Dat kost jou dan 15 euro. Bestellen, dat kan nog tot en met morgen, zondag 31 mei, bij alle leden van NKV Pretentje of via de Facebookpagina van de carnavalsvereniging. Dat kan ook. Levering aan huis gebeurt volgende week zaterdag 6 juni. Dan wordt het dus spaghetti smullen bij jou thuis. Adventures of Stevie V, Dirty Cash nu.

Happier, Happiest, Marshmallow en Bastille waren dat. Zometeen het nieuws uit Nienoven krijg je van Keurt. Maar eerst dus, zoals beloofd, gaan we het even over het weer hebben en over de onweders. Want vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het oosten van ons land. Het KMI heeft wegens dat naderend onweer trouwens code oranje afgekondigd voor een groot deel van het centrum, het zuiden en het oosten van ons land. Nienoven zou daar misschien net aan ontsnappen. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna wordt het afwisselend zon en wolken. En we gaan het zo goed als droog houden morgen zondag. En dat bij aangename temperaturen van een graad of 24. De volgende dagen die kondigen zich zeer wisselvallig en frisser aan. Dus profiteer er nu van, geniet er nu nog van.

0: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Gerardsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven.

Ambitieuze boys, dat is wel het minste wat we kunnen zeggen. De Proclaimers waren dat. De Ronde Tafel 74 van Ninove. Zij organiseert volgende week zaterdag 6 juni opnieuw Mer du Nord Ninove. Je kan er dus opnieuw gaan genieten van een glaasje bubbels en ook vooral kraakverse oesters en artisanale garnaalkroketten. Mer du Nord op zijn best dus. Er is een speelgelegenheid voor de kinderen, zodat de ouders rustig kunnen genieten van al dat lekkers. Gaat volgende week zaterdag door, dus vanaf 1 uur in de namiddag tot 8 uur 's avonds aan de Abdijkerk in het Westbarmstraatje hier in Ninove. En de opbrengst die gaat uiteraard naar sociale doelen. Dus volgende week weet je wat jou te doen staat, te gaan smullen voor het goede doel.

Eerst moet je natuurlijk 3 keer kloppen. En dan kan je binnen bij Marco Borsato. En nu we toch binnen zitten, gaan we daar maar meteen een feestje organiseren. Want na het succes van vorig jaar organiseert Jeugdhuis de Crashel opnieuw Back to the Chalet 2.0. DJ's Stoffel en Jean, zij staan er achter de draaitafel volgende week. En Nick en Hans, zij zorgen op hun beurt voor de best getapte biertjes. Ieder zijn specialiteit zeker. Back to the Chalet 2.0 gaat door volgende week zaterdag in Jeugdhuis de Crashel langs de Geraarsbergse straat nummer 31. Dus vlak voor de examens zal dat dan zo zijn. Nog eens stevig fuiven en feesten tijdens deze Back to the Chalet 2.0.

Deze keer zaten we in Denemarken, in Kopenhagen. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Laidback en Bakerman hier bij Radio Ninove. Zometeen om 6 uur is er nieuws met Jeroen Verkruijsen. En daarna zit Jean-Marc de Vroede in jouw radio tot 8 uur vanavond. Zijn eerste plaat, dat wordt die van Van Halen en Jump. En verder ook nog Dinky Toys en Berre. How beautiful this life is, mag je ook verwachten straks tussen 6 en 7. Van mij krijg je deze nog zomerse deuntjes van Juanes en La Camisa Negra. En wijlen weg tot volgende week. Maak er nog een prettig weekend van. Salut!

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op de snelweg E40 in Jabeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
3: En een aantal jaar gaan we eigenlijk heel prats op de slogan waar we mee al een aantal jaar naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
2: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
4: Een goede avond.

The Weeknd en Save Your Tears. Een goedenavond. Wij begonnen vandaag met Van Halen en Jump. Dit is Radio Nienhoven. Ik ben bij jullie tot 8 uur.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Kato featuring John and Turn the Lights Off. Ninja Shopping Lenteworkshop Ballonplooien aanstaande woensdag 3 juni. Want Ninja Shopping organiseert elke eerste woensdag van de maand een creatieve workshop. Aanstaande woensdag dus, allen daarheen tussen 2 en 5 uur. En dat is een workshop ballonplooien. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Faded en Alan Walker. Zoals u ook gewend bent hier bij Radio Nienhoven. In onze playlisten verschijnt er toch ook regelmatig een goede klassieker uit de jaren 70-80. Vandaag is het er eentje uit 73. Steve Miller Band en The Joker.

0: De Joker en Steve Miller Band. Later kwam dan ook Abracadabra uit, waarmee ze wereldwijd een grote hit schoorden. Momenteel in Nienhoven is het ongeveer 29 graden. De wind komt vanuit het oost-noordoosten. Er is kans op buien gepaard met onweer. Vannacht gaat de temperatuur ietsje naar beneden, dan krijgen ze ongeveer 18 graden. De zon komt morgen tevoorschijn om 5:37 en we krijgen dan 28 graden.
1: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Op de Geraardsperse Steenweg in Aspelaren is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Nienhoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Nienhoven en ook eentje in Denderwindeke. Nienhoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je ook op radioninhoven.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Love Minov.

Uit de jaren 80, 1987 was dat. Whitney Houston, So Emotional. Straks na 8 uur meer van dit in 80s at 8. Organiseer je wat met de club, de vereniging ofwel met je vrienden? Wel, laat het ons weten. Wij laten het met veel plezier aan groot Nino verweten. Bovendien wordt je activiteit ook vermeld op onze website www.radioninove.be. Stuur een mailtje naar ons en dat is agenda@radioninove.be. Leg kort uit wat je precies organiseert en vergeet je gegevens niet te vermelden.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden twee gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Nogmaals een goedenavond.

Ace of Base, daarmee begonnen we het tweede gedeelte. All That She Wants en zo net Sienna Spiral, Die on the Skill. 1984, hij maakte wereldfaam met deze hit. Hij scoorde met Somebody's Watching Me. De vocals en het refrein werden trouwens ingezongen door Michael en Jermaine Jackson.

Ray Dalton, In My Bones 2020. En Padel 2020, wel, die nodig je graag uit op haar spaghettifestijn. Voor wie geen spaghetti lust, zijn er ook crocs. Er wordt ook een veggie-alternatief voorzien. Het spaghettifestijn vindt plaats in sportcentrum De Liebeek, Stuipenberg 13 te Alter. Je kan er nog terecht vanavond tot 9 uur.

0: Felix de Laat, Lost Frequencies en Are You With Me? Momenteel in Ienoven 28 graden. Er is kans op buien gepaard met onweer. Vannacht daalt de temperatuur tot een 18 graden. De zon, wel, die komt morgen tevoorschijn om 5 uur 37 en morgen wordt het dan nadien 28 graden.
1: Zaterdag 30 mei, dit is het nieuws uit Ienoven. Op de Gerardsperse Steenweg in Aspelare is het nieuwe cashpunt officieel geopend. Vanaf nu kunnen mensen er opnieuw geld afhalen uit de bankautomaat. Het punt kwam er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ienoven en Batopin, het bedrijf achter het cashnetwerk. Met deze nieuwe locatie beschikt Ienoven ondertussen over 3 cashpunten. Er is er ook eentje op de Centrumlaan in het centrum van Ienoven en ook eentje in Denderwindeke. Ienoven maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in de stad en de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, hebben inwoners in de deelgemeente evenveel recht op investeringen in hun buurt als mensen in het centrum. Een volledig overzicht van de geplande werken vind je op onze website. En meer nieuws uit Ienoven vind je ook op radioienoven.be.
2: We love Ienoven.

heeft nog steeds geen camera nodig, was Ed Sheeran. En het tweede gedeeltje eigenlijk van de tweede uur begonnen we met George Michael en Queen, Somebody to Love. En dit zijn Tears for Fears.

talking. En dat was Harry Styles. Voor wie tijdelijk of langdurig minder mobiel is, maar toch graag een boek leest of een film kijkt, komt de BIP nu aan huis. Hoe werkt het eigenlijk wel? Je meldt je aan via bip@ninove.be. Vervolgens neemt een vrijwilliger contact met je op voor een eerste kennismaking. Samen bespreken jullie interesses en maken jullie afspraken hieromtrent. Om de 3 weken worden books, strips, dvd's of cd's aan huis geleverd en opnieuw opgehaald. Maar eerst wel aanmelden en niet vergeten bip@ninove.be. En dit is Britney Spears.

Alex Warren en Fever Dream. In 98 hadden Brian Adams en Melanie C een grote vraag. When you're gone? Wel nu, ik maak plaats voor ETZ8. Graag tot

0: Radio Ninove Nieuws.
1: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden twee gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: do something.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden twee gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden twee gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden, 's avonds opnieuw kans op een bui.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden twee gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden twee gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen